0: FM Retro.
1: Hey you. Hey you. Don't be silly.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goeienacht.
0: 2FM Retro nieuws.
2: De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden.
3: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. FM Retail. De tijd van je leven.

0: studio at 2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Rob Krabbendam.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. Retro. De tijd van je leven.

0: internet op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Rob Krabbendam.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

Ook al was je geen fan van boybands en vond je Eurohouse maar herrie, nu klinken ze lekkerder dan ooit. 2FM Retro. Eén station vol met herinneringen.

0: van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even appelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Rob Krabbendam.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Rob Krabbendam.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Als ik dit weekend overleef, dan zien jullie me maandag weer, hè?
1: Our warmest congratulations to the winner. This is Sarah, signing off now. Join us again tomorrow around noon for another exciting 2FM track battle. Back to you, Morris.
2: Dankjewel, Sarah. Dit was de 2FM track battle. Luister morgen tussen 12 en 1 weer voor een nieuwe veldslag. Hier op 2FM Retro.

0: Iedere dag hoor je op 2FM Retro tussen 12 en 1. De 2FM Track Battle.
1: Dat wist je natuurlijk al lang.
0: Maar heb jij een suggestie voor een vergeten track uit de 80s, 90s of Zero's? Eentje die misschien echt niet meer kan. Of juist gewoon erg gaaf is. Mail hem door naar sarah@2fm.nl. En wie weet strijdt jouw plaats binnenkort ook mee in de 2FM Track Battle.
2: Thanks, Morris. Couldn't have said it any better myself.
0: Het is 1 uur.
3: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
3: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
3: In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben.

0: Weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

Weet je wat er mis is met de muziek van tegenwoordig? Het klinkt niet als dit. Dat is alles. 2FM Retro.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 2 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.

0: Dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: BFM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de 4e verdieping uit, waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de 4e, 5e en 6e etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros.

muziek uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. 2FM Retro.

0: studio at 2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor 40 miljoen dollar, zo'n 35 miljoen euro. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor 26 miljoen dollar verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda

0: Als ik dit weekend overleef, dan zien jullie me maandag weer, hè?
1: 2FM Track Battle. Luister morgen tussen 12 en 1 weer voor een nieuwe veldslag. Hier op 2FM Retro.

0: ticket op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ellie van Loenen.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op

0: 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: blootgesteld aan een extreem hoge dosis classics.
1: Here we go again.
0: 2FM Retro. Voorzichtigheid geboden.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 6 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. 100 inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blus.

0: Nieuws op 2FM.
1: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking.

geef het maar toe. Dit zijn de hits die niemand meer draait. Of durft te draaien. Wij zijn 2FM. Retro. Met de 90's waar je een goed gevoel van krijgt. Die supergoeie hits uit de zero's. En natuurlijk 70's en 80's. 2FM.

VFM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. VFM Retro. De tijd van je leven.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Retro. Nieuws.
2: De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: mailbox studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
2: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

was je geen fan van boybands en vond je Eurohouse maar herrie? Nu klinken ze lekkerder dan ooit. 2FM Retro. Eén station vol met herinneringen.

0: van dit moment. Dan kom over 30 jaar nog maar eens terug. Dit is 2FM Retro.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: De enige die begrijpt hoe hitradio moet klinken. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5 tot 8000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: blootgesteld aan een extreem hoge dosis classics.
1: Here we go again.
0: 2FM Retro. Voorzichtigheid geboden.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
2: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

Bij 2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. Go, go, go, go. 2FM Retro. De tijd van je leven.

0: Zelfs de artiesten die afgeserveerd zijn om wat ze in hun vrije tijd deden, draaien wij nog wel.
1: Yo, yo, what's up, y'all? This is
2: 2FM Retro.

0: VFM Retro. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette single archief. Gas erop, baas.

0: BFM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goedenavond.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM. Retro.

Ja, geef het maar toe. Dit zijn de hits die niemand meer draait. Of durft te draaien. Wij zijn 2FM. Retro. Met de 90's waar je een goed gevoel van krijgt. Die supergoeie hits uit de zero's. En natuurlijk 70's en 80's. 2FM. Retro.

0: studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goeienacht.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
2: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. BFM Retail. De tijd van je leven.

0: 2 FM hits, hits, dag en nacht, hits en nieuwe muziek.
1: Yeah.
0: De enige die begrijpt hoe hitradio moet klinken. Check het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
2: Goeienacht.
0: 2FM Retro Nieuws.
2: Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden.
3: En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.

Weet je wat er mis is met de muziek van tegenwoordig? Het klinkt niet als dit. Dat is alles. 2FM Retro.

Ja, geef het maar toe. Dit zijn de hits die niemand meer draait. Of durft te draaien. Wij zijn 2FM. Retro. Met de 90's waar je een goed gevoel van krijgt. Die supergoeie hits uit de zero's. En natuurlijk 70's en 80's.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 2 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Ewald van Liemt.
1: Goedenacht.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. En dit was het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.